er ganz anders uitlaten. Deze weest wie een einfache idee, plante derich, verschreide en jerelote ganze generationen van Böres in haar Stadthaf, en wat van derischen dag nog einmal een zentrale rol speelt in de versorging van miljoenen van Nutztieren, die wieder in Lothar wahrscheinlich abirrt worden.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm sah wie Worte schrieben hier in Hebräer in das Neue Testament sagt von Wort und Worthof ihr Glauben ist. Und wo so ein Glauben sich an wahrgeborene Menschen wird bewiesen in ihr allgemeiner Wandel. Die meisten Menschen würden sagen, dass sie glauben, dass Jesus erst am Kreuz gestorben für die ganze Welt Sündenschuld, aber zu derselben Zeit können sie nicht wirklich verstehen, was er meint, zu glauben, dass Jesus auch für ihn persönlich gestorben ist, so dass sie dort in dit Leben auch können weiten, dass sie gerad sind, und sind ein ganz neuer Mensch geworden, so als Paulus dort sagt in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, wo er so als dit sagt, da wären, wenn wer in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dort wird er vorher wie, ist nicht mehr. Er ist nun wird ganz neu geworden. In dit vandaagse Programm, wo wir wieder seinen Wort der Bibel als Lied von Wort ein abreicher Glauben wirklich ist. Ich lade ihn nun weiter an, in die Schule zu bleiben, zu seinen Wort der Bibel als von der Wahrheit zu lehren haft, besonders von Glauben, und wo so ein Glauben sich in uns eigenes Leben wird bewiesen. Herr, ich danke dir weiter für dein Wort, und bete, dass du jeder Tauherrchen machst, erreichlich seinen. Amen. Hier ist Wahrheit mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind nu noch dort auf der Kapitel in den Hebräerbrief gekommen. Das ist dort Kapitel, dort den Glaube betont. Dit Kapitel wird uns von Menschen vertalen, die in der Vergangenheit im Glaube gewandelt haben. Das ist ein Kapitel, das nu in dieser Zeit auch noch geschrieben wird, endlich. Dort wird vielleicht nicht in ein irdisches Buch geschrieben worden, und die Namen von so einem Menschen worden nicht in der Bibel gefunden worden, aber die sind danach dort angewiesen. Ihre Namen sind in dem Lamm sein Lebensbuch geschrieben und ihre Werke und Wandel sind in Gott seine Bücher angeschrieben. Menschen haben Janke beregelt zu leben, leben aus dem Glauben. Da ist wirklich nichts in den Glauben, worin Menschen sich pochen können. Im Glauben verlor wir uns ganz auf was Gott gesagt hat und was er getan hat. Beregelt Leben meint, dass wir uns auf Kunst verloren worden, unsere eigene Kunst. Aber dort gefällt Gott nicht. Gott will haben, dass wir durch den Glauben leben Seele. Und der Unglaube ist das Schlimmste, dass wir für Gott schmieden können. Gott kann kein Mensch raten, der im Unglaube bleibt. Der einzige Weg, wo irgendein Mensch kann selig werden, ist durch den Glauben an dem Herr Jesus Christus. Ich will nun die ersten drei Vers in Hebräer das 8. Kapitel lesen, so dass wir unsere Gedanken in den rechten Weg leiden können. Hebräer das 8. Kapitel, die ersten drei Vers. Nun, der Glaube ist eine Wirklichkeit von dort, was man hofft, ein Beweis von dort, was nicht zu sehen ist. Dann durch dit kriege die zu alle Tide Erzeugnis. Durch im Glaube verstehe wie dat welte der Gott sein Wort togerecht worden, so dat wat nu te seine is, nicht van dort hergekommen is, dat ram ans te seine is. Een Bibellehrer heeft dit van deze mensen in dit achte Kapitel te zeggen. Dat leven zal van den Glauben bemeesterd zijn, nicht van Twiebel. Dat met immer van Hoffnung belicht worden, en nicht durch Vertwiebelung bedunkeld worden. Wat wir im Leben doen, mit Leib und Gemeinschaft openbaren. Der Glaube ist nicht so als ein strammet Schattel oder ein strammet Kuffel, dat in ein Glasschop aufgewiesen wird. Der Glaube ist nicht irgendwo, dat uit de Luft genommen wird. Der Glaube ist ab Gott sein Wort gebuht. Der Glaube muss ab einem guten Grund festgestellt worden. Wann Gott was sagt oder was tut, dann können wir das Leben und annehmen. Dort ist, was uns in den dritten Vers in dem Kapitel klar gemacht wird. Wir wären nicht ram, als Gott die Welt erschaffen deed. Gott sein Wort, die Bibel, vertelt uns aber, dass Gott das zurechte deed, durch sein Wort. Er mag dort versöhnt, was nicht zu seiner ist, dort heet was nicht wir. Dort kann kein Mensch verstehen oder donen, aber wir leben einen Gott, der dort donen kann. In Kolosser, das erste Kapitel, der 14. bis 17. Vers, steht dort geschrieben, in wem, dort heet Christus, wie der Radung ha, die Sünde sind uns verjeft, die ein Bild ist von dem Gott, dem nicht zu sehen ist, und als die erste Geborene von aller Kreatur, willst du dich an, als alles geschaffen, in der Himmel und auf der Erde, dort zu sehen ist oder nicht zu sehen ist, auf dort Throne sind oder Gewalten, Regierungen oder Herrschaften, alles ist dich an, und vor allem geschaffen. Hij weer eier als alles, en alles besteedt en arm. God zijn woord wordt immer stonden blijven, en wie kennen ons op dat verloten, wilst dat God zijn woord is. God is true. Hij kan niet regonen op zijn woord. God zijn woord is krachtig. Hebreeën dat vierde kapitel, de twaalfde vers, leest zo. Dan God zijn woord is een levendig en krachtig woord, scherper als een tweesnijdig zwaard, en schnitt derg, wat zeil en geest uit en neen, en lied en moog, en kan je danken en hart vernemen, rechte. Also, wie moeten God zijn woord leven en aannemen, oder wie worden ons te alle hand evelaie han jewe. God zijn woord leven brengt ons vrede en wijsheid. Vierde vers. Derg hem geloven opvat Abel, en betert opvat als Kain. Derg woont het zeichnis jef, wegen zijn goof, en door derg reed hij nog, wanneer hij ook dood is. We komen hier naar zo'n mensen die aan aanvang van deze wereld leefden. Abel en Kain weer Adam en Eva ere zeens. Door weer een grote onderscheid tussen deze twee breder. We moeten ons hier ook bedenken, dat deze jongens een zintelijke natuur getreden hadden, als ze geboren werden. Kein wie de eerste die in deze wereld geboren wordt, zijn nomen meint je treje. Waarom wordt hem zo'n nomen gegeven? Hier moet we teruggaan naar de tijd als Adam en Eva gezindigd hadden. En God hem gode een aantjeem, zodat hij met aanreden kon. Hij moest aanwegen er zijn strofe. God geeft aan ober ook een verspreken, dat wie aan de toekomst en dan reken deed. Dit is wat God tot de slang oder dem Soten, seht, als hij arm rechte deed. In 1. Mose, der 3. Kapitel, der 15. Vers. En ik wou vriendschap tussen die en de vrouw brengen, en tussen die no komen en ere no komen, hij wou dien kap verkwatschen, en du wouwst zine haak derg steten. De vrouw er no komen is de Heer Jezus Christus. Wo weet wie dat? Hier is de vers van Jesaja 7, 14, die dit verstalt, doorwegen wordt de Heer zelfs junt een teken geven, checkt, de jungfrau wordt een andere omstand komen, en wordt een zin in de wereld en dan brengen, en wordt aan Emmanuel nana. Dan, honderden jaren later, kwam een engel naar de jungfrau in Galilea, die Marie heet, en geef haar de boodschap dat in Lucas 1, 30 bij 33 beschreven is, en dat las zo. En de engel zei te haar, engst die nicht, Marie, dan du hast bij God je nood gevangen. En zei mal, du wirst met kind zijn en din Mutter lief, en wirst een zin ter Welt brengen, en du sollst aan dem Nomen Jesus geven. Die wordt groot zijn en wordt dem Allerhechte zijn zin genannt worden, en God de Herr wordt aan zijn Vader doof zijn Thron geven, en hij wordt ewig over dat Geschlecht Jacob herrschen, en zijn Königreich wordt niemals een eng haar. Wanneer we terug naar Eva gaan, dan zullen we zien dat zij leeft dat God wat krijgen doen als hij gezegd had. Dat je te zien als zij er zijn Kain zijn nomen geeft. Ik ha een man van de Heer gekregen, zegt zij. Zij leeft vielleicht dat er zijn de raden wat zijn, die de Heer versproken had. Zij kon niet weten dat het zo lang nemen wordt, wat de raden komen wordt. Adam en Eva kunnen niet weten dat in een stad dat Kain de rader weer, weer hij een merder. Door zijn in deze tijd gewisse geleerde mensen, die zeiden dat wanneer een mens in zin leeft, dat zijn elderen of verwanten door verschuldigd zijn. Dat is de waarheid dat wij in de zin geboren zijn, dat jo. Aber die schuld kan niet op een andere mens gelegd worden. Wij zijn zinder. En daarwegen doen wij zindelijke dingen. Kein hat keine Grootelre. Ook nicht Onkels oder Tantes. Den hij beschuldigen kan, hij zelfs wie de zinder. En dat eerste Moseboek lees wie dat Kein een Forma wie. En dat Abel een Hoord wie. Door wie in de tijd dat beide een Apfel brachte. Abel bracht een eerstgeborene van de Herd. En Kein bracht dat Frucht van de Eerd. Dat neemt Abel zijn Apfel aan. Aber Kein zijn Apfel neem ik niet aan. Waarom? Abel bracht zo'n wat God bestemd had. Aber Kein deed niet. Hier zijn twee andere schriften die ons hier uithelpen kunnen. In 1. Johannes, de 3e kapitel, 11e en 12e vers, staat dit geschreven. Dit is dan de nachricht dat wij van Anfang an hebben gehoord, dat wij ons ondereinander zullen leef hebben, niet zoals Kein, die van den Beze weer, en schloeg zijn broeder dood. En waarom schloeg hij hem dood? Wil zijn ene woordje aangereicht werden, en zijn broeder zijn werden gereicht. En dan in den Judasbrief, de 10e en 11e vers, heb ik dit beschreven. Aber aan een hand weten deze mannen niet tegen wat ze lasteren, aber aan de andere, wat ze verstonen en natuurlijke, als unvernünftige Tieren, zijn ze daardoor aangekomen. Wij aan. Dan zij zijn en Kein zijn weich gegonen, en even jeven zich en Biliam zijn erweich en nen verjewenst, en tjema am en Kora zijn oproer. Hier wordt ons gewezen dat Kein zich tegen God gestalt had en wordt van dievel en de zind en nen gevierd. Wanneer we dit derg denken, dan zullen we zien dat Abel een geloven en God had. Aber Kein had niet zo'n geloven. Abel bracht een Apfel dat God aannemen kon. Aber Kein deed niet. Als Adam en Eva gezindigd hadden en zich kleden van bleden gemaakt hadden, kwam God op een avond met aan te spazieren. Hij neemt die kleden niet aan die ze gemaakt hadden. Wat deed God dan? God deed aan met tierenval bekleden. Na, van waar kon hij zo'n val creëren? Een tier moest doodgemaakt worden, dat bloed moest uitgegoten worden. In Hebreeën, dat 12e kapitel, reed de schrijver van de goede verwantschap die wij met Christus en andere Christen kunnen hebben. Dan schrijft hij dit in Hebreeën, dat 12e kapitel, de 24e vers. En nou Jezus, de vermedelaar, over dat nieuwe testament, en nou dat besprengingsbloed, dat beter reed als Abel ziend. Van dit schijnt het zo dat Abel zijn Apfel een geschlachtet lam weer, zeg maar. En dat nou de toekomst aan wie ze deed, nou dem Herr Jezus. Hij bracht zo'n wat God erwählt had, aber Kein bracht zijn eigen woordje. Dat is waarom God Kein zijn Apfel niet aannemen kon. Kein weer de eerste mens die zijn eigen woordje nou God bracht, aber hij weer niet de laatste. Zoals God Kein zijn Apfel niet aannemen kon, zo kan hij ook niet die woorden aannemen die du voor die radung brengen wist. Du kannst bloos tegen geloven en dem Herr Jezus zelig worden.

in de vijfde vers in het twaalfde kapitel in Hebreeën. Door het geloven wordt hij nog waargenomen dat hij den dood niet zag en weer niet te vinden wil God aan waargenomen houdt. Dan eer hij waargenomen wordt, houdt hij het zegenis gekregen dat God een gevallen houdt aan hem. De nächste man den we hier treffen is hij nog. Zijn geschicht wordt ons in dat eerste Moseboek in dat vijfde kapitel vertaald. Daar wordt ons beschreven hoe mensen geboren worden en dan ook dat ze sterven. God had te Adam gezegd dat wanneer hij dat verbodene vrucht eten wordt, dan wordt hij sterven. Geestelijk sterft hij voets. Hij wordt van God afgesneden. En charpelijk sterft hij bij 930 jaar later. En zo is dat met alle mensen geweest. Buiten Henoch en Elia. In 1 Mose 5, 21 tot 24, hebben we deze korte geschicht van Henoch. Als Henoch 65 jaar oud was, had hij een zoon, Methuselah. Nadat dat Methuselah, of manchmal ook Methuselah genaamd, geboren was, leefde Henoch nog 300 jaar en deed hij met God wandelde. Henoch had nog andere dingen. Alles toop leefde Henoch 365 jaar. Henoch leefde in gemeenschap met God. En dan verschwonk hij. God had hem waargenomen. Dit is een zeer interessante geschicht. Hier weer een mens die een echte geloven en God had. Dat weer op een echt bloos een kap geloven. Hij wandelde met God. Wie kan er bloos tegen den geloven naar God komen? En dat kan bloos de Heer Jezus zijn. Henoch had een zeichnis dat God een gevallen had aan hem. Nadat dat een mens waarde geboren is, zal zijn leven een wandel aan geloven zijn. De geloven is groot zo wichtig aan ons wandel als dat in de radung is. Hier zijn meerdere vers die dat betonen. Efeze 4, dat eerste vers. Ik zie dem Heer zijn gevangenen, daarom praag ik u dringend, dat je zo leven dat het stemt met de beroeping met die je beroepen zijn. En dan Kolosse, de tweede kapitel, de zesde en zevende vers. Zoals je Jezus Christus, dem Heer, aangenomen ha, zo wandelt ook in hem, je wartelt en op je boet in hem, en bestedigt hem geloven, zoals je geleerd bent, en rijkelijk dankbaar. 1 Thessalonicher, de tweede kapitel, de elfde en twaalfde vers. Zoals je weet dat wie in jeder ene van junt, zoals een vader zijn tjinge, vermoond en je treist ha, en je zegt ha dat je zo leven zullen als het zich ver God je heert, de junt te zijn rijk en zijn heerlijkheid beroepen deed. En dan 1 Thessalonicher, dat vierde kapitel, de eerste vers. Te goede laatst, breder, wie prachere en vermoonen junt en dem Heer Jezus, dat je zo leven als je van ons je leert ha, en God toe je falen, zoals je ook donen, en dat je daarin ook rijkelijk toenemen. En aan zijn eigen kracht heb je dat niet voor je brengen, oh nee. God heeft ons de Heilige Geest gegeven, en hij heeft de kracht die ons ieder dag veelt. Door den geloven heb je aan de vrijheid geven en ons leven te werken. O mocht de Heer ons alle die nood geven, dat te donen. De zesde vers. Ober ohne Glaube is het onmogelijk God te je falen, dan wees ik nog God nodig dat mat leven dat God is, en dat hij den beloont die arm uitzieke. De radung is een goof van God, dat kan niet verdiend worden. Ober nodem dat wie zijn zelige worden, dan worden die woorden beloond worden. Ober niet verheer. Am Glaube wandelen meint dat wie God je leven, wanneer hij ons weten laat wat wie doen zelen. En van wat wie weich blieben zelen. Dit heeft hij ons in de Bibel uitgelegd. Dat meent dan ook dat wie ons met de Bibel moeten bekend maken. Daar zijn mensen die zeggen dat ze leven niet dat door een God is. Zo'n mensen worden God niet om je vallen te zijn. Jeet niet. Dat meent niet dat God zo'n mensen niet leef heeft. God zijn woord zegt in Johannes 3:16 dat God de ganze wereld leef heeft. Dan God heeft deze wereld zo leef gehad, dat hij zijn eens gezien heeft. Dat alle die aan hem leven, niet verloren gaan, maar dat eeuwige leven hebben.
Dat is niet hetzelfde, want de Bijbel zegt dat God alle mensen lief heeft en dat ze op een niet aantum gevallen zijn. God heeft alles gedaan wat er fehlt, zodat mensen kunnen zelig worden en arm ook tum gevallen zijn. In Rema 5, 8 vers, staat dit geschreven. Dan kaum wordt ergend weer sterven voor een gerechte man, want vielleicht ook voor een goede man, wer zich nog mocht wagen te sterven, aber God bewies zijn leven ans jegen Eva, en dem, dat wils wie nog zinder wieren, starf Christus voor ons. Goede woeken ha er steed, aber die haar geen wiet zo wiet als dat met de radung te doen haft zemo. Wann wie God tum gevallen willen zijn, dan mat wie am geloven no am komen. Dit wordt ons ook in Epheser 2, 8 bij 10 de vers klaar gemaakt. Dan dech nood, zijn je zelig geworden, dech in geloven, en dat niet uit jezelf, dat is een goof van God, niet erg woeke, dat jene zich wordt pochen kennen, dan wie zijn zin geschaft, en Christus Jezus erschaffen, te goede woeke, die God verheer, reed gemaakt houd, zodat wie daarin wandelen zullen. Wann een mens dem Herr Jesus aus Heiland dicht in Glaube annimmt, dan je felt Gott dat zeia. Zijn Glaube verharrlicht Gott. De Glaube nimmt die Bibel an als Gott zijn woord. Gott wordt zo doen als hij gezeigt haft, en dat eert arm wann wie ans dorp vast stalen. We komen aber nicht bloß nur de radung dicht in Glaube, wie matte ook en den Glaube leven en wandelen. Wann wie willen ha, dat ons leven zal God tum gevallen zijn, dan moet wie am geloven leven en wandelen. In Rema, dat eerste kapitel, de 17e vers, lees wie, dan daarin, dat heet het evangelium, is God zijn gerechtigheid geopenbaard van geloven tum geloven, zoals het geschreven staat, de gerechte zal door zijn geloven leven. Dan lees je ook dit in Galater 2, 20, 21. Vers. Ik zie met Christus gekruisigd, nu leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. En dat leven dat ik nu in vlees leef, leef ik in geloven en God zien zien, die mij geleefd heeft en heeft zichzelf voor mij aan je geeft. Ik doe God zien je nood niet ontzien zaten. Dan wanneer je rechtigheid dicht tot je zaad stemt, dan is Christus am sonst gestorven. Also ook dat die waarde geboord is, oder wordt ans wandel onbelangt, dat moet dich den Glauben vor dich gebracht worden. Meine vriend, dat evangelium maakt dat klar, dat die raden bloos dich dem Herr Jesus gekomen is, en dat een mens bloos dich den Glauben kan gereicht gemaakt worden. Dat moet wie leven en aannemen. Hier is wie dat in 1. Korinther 15, Eind bet 5 beschreven is, nu maak ik junt dat evangelium bekend, breda, dat ik junt je predigt houd, dat je ook aannemen en woont je ook stonen, derg woont je ook je raad zijn, wan je dat woord vasthouden, dat ik junt je predigt heb, buiten wanneer je hem zandst je geleefd ha, dan ik bracht junt dat wat dat eerste is, dat ik ook je kregen houd, dat Christus voor onze zinde sterf, no die schrift no, en dat aan begroofd wordt, en de derde dag van dood opstond naar de schrift nu, en dat hij zich zijn leid van Cephas, en dan van de 12. Dat evangelium reed van de Heer Jezus zijn dood op een kruis van onze zinde, en dat hij van dood opgestonden is. En Rema 10, 17 wordt ons vertaald, dat de geloof derg dat Heere komt. Dat is wat het zegt. Also de geloof komt derg Heere, en Heere kämpft durch Christus zijn woord. Du hast nu Christus zijn woord geheerd. Nu de vraag is, wat was du daar nu met doen? Wann du dat als de waarheid aannemen wast, dan kanst du dat eeuwig leven hebben. Zo wordt ons dat in Johannes 1, 12 en 13 beschreven. Aber al die arm aannemen, dat heet Jezus Christus, geef hij dat recht, God zijn kinderen te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijk het verlangen, ook niet uit een man zijn willen,
aber von Gott geboren sind. Den Glaube mat in dem Herr Jesus sein. Hey, es für die gestorben und dadurch haft er für alles betont. Wann du am Glaube annimmst, dann wird er deine Sünde vergeben und wird die sein Heilige Geist geben, sodass er an dir wohnen kann. Dann wird er die Kraft geben, sodass du am Glaube wandeln kannst und Gott zum Gefallen sein. Nun möchte der Herr ihn alle reichlich segnen.

Nu hier weer de korte ondag van Radio de Waschwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

de appelstrudel. Om een eines dorpes in einem witten huis met een groten gode woonde Charlie en Emmy thuis. Charlie wie een zeer vrolijke jongen, hij ging al in de schuil. Oba Emmy, dat wie een klein meestje. Het wie zomer, in de beide tenja, stond het morgens ganz tijdig op, de zon schijnt en de Jennifer hem vreestig nog in hem gode. Dort speelde ze verstoppen en vangen, dat wie zeer schijn. Daar ging eenmaal de gode die op. En voor den stond de Tom, de batajong. Die held in de hand een grote doos, die zijn je vrouw gaan. Wat hast du da, Tom? Wat ik da heb? Een appelstrudel. Waarom hast du da een appelstrudel? Na jo, jene mama heeft hem besteld. Onze mama, eindelijk bakt ze immer zelfs. En waarom heeft ze hem besteld? Dan ziet Emmy de Charlie, du, wie twee doch van daar op en aan gejaast. Jo, dat had Charlie niet met je kreeg. Tom jent in de stoelnena gaf de mama de deus en jent vader treed. De mama bracht de strudel in de koma en dan maak ze de

Juhai houdt ook een snelpsmassa bij zich in het huis. Wanneer hij een beste woord de taart afsnijden en een lepel daarna kruipen, dan kunnen ze toch wenigstens de schijne appel proeven. En dan wordt mama ook nog zijn. Zo deden ze dat ook. Hij snijdt een beste onder zich de taart aan en dan kruipen hem een lepel daarna en het eerste gaf proeven Emily. Zij proeft van een appelstrudel. Oh! Dei schmaat schein, zij wil hier nog een bestje. Na dan, zegt Charlie, nu proef het moe, het kan toch niet bloos die dat jewe. Proeft hij een stadste, ja, werkelijk. En zo speerde ze dat niet moe en dachten niet dat ze alle appel uit hem strudel uit je eten hadden. Wat wie nu? Na nu moesten ze schwend weg, dat zijn ook bemoeid dat ze doorweren.

De tenja, deren hoort, dat klapt zo luid, die dachten de mensen hier dat anders ziet. Oba, nu durfden ze naar boven gaan. Jeder lag in zijn bad, oba kwam niet terug. Emily wist dat zij had nu zo wat schlechter begonnen, wenn ze ook klein wie oba papa, ziet Emma, wenn man leer deed, dat is een grote zind. En wenn man dafür vrij wil worden, moet man te God bieden, in een verzeihung bede. Zij stelt zich vind voor een bad op het neue en praat God om verzeihung. Aber trotzdem, dat hoort wie nog immer schwor.

verlaat ons nicht op dem schmalen Stich. Wann het ook mal dunkel wordt, jet voorop ans kouder hoort, hij versteht ons en hij leidt ons durch die dunkle Welt, als een stoortje held. Alles is te danken wird, ook dat hij ons immer hielt. Wie sind wertlich, immer leidlich, en dat es je wes, dat hij met ons is.

0: De klok is neien.
1: We zijn aan het boek van 1 Thessalonica. En ik denk als zij klaar, dat Jezus nu te volgen, dat moet klaar zijn, dat moet te zijn zijn. Paulus de schrift de Timotheus, to de Thessalonica, niet de Timotheus, to de Thessalonica. De kerk doet, wie een zeer goede beispiel van wat Christus zal zijn. Paulus, wie de werkelijk bloos moet om 3 weken, wie het in New Thessalonica, hij met Silas taupt door hand gaan en deiden, dat evangelium ontvangen te verspreiden over de mensen die weeren zo hostig, zo zei er jeen on, dat, besonders wils Paulus deze eine Mjaal, wat er deit woa zijn en zoont en den beisen jesse drüttrieven, hod des moon, wat er eenen deit, zien enkum, mjuk sehr viel geld der hier woa zijn, en u kunne dat nicht meer sehen, den beisen jesse drüttrieven, en Paulus horret je doen, en nu waren Paulus en Silas, vorgenom en zeer schlecht behandeld, zeer verkeeld in een gevangenis, geschmeten. En zo, wil ze dan rutschijm, en, het is een lange geschicht, dat kan je lezen, in een apostelgeschicht, over, dan, deuten ze de kerk naar hem om motor spreken, en dan verleiten ze door, dat wird toch gefährlich. Over, en die 3 weken hadden door, vele mensen Jezus ogenom, en dort als te wem Paulus deze brief van de 1 Thessalonica en de 2 Thessalonica nu schrijven deed. En die gaan ook voor de grote vervolging, Derek, en hij heeft een grote beduurde Eva. En zo, wat ik dan wil zeggen is, veen zondag, Frans Niederp deed reden, en dan mjuk hij wat, duidelijk wat merken, hij mjuk klaar dat toe zijn 3 stoten, dat werd hem geloven nant te kom. Wat mensch, hem geloven leven dat. Nummer 1 is, dat te zijn en te leren wat dat zegt. Wat meint dat? Einer moet lezen, vielleicht met mensen reden en zo. Wer is Gott? Wie is Jezus Christus? Wat heeft dat met de Gouden Nurecht te doen? En wat meint dat te geloven? De tweede stap is dat, en wat te leren te verstaan, en de tweede stap is dan dat aan te nemen, dat ik merk een Entscheidung, ik wil dat geloven. Ik neem dat aan. Ik neem dat aan als waarheid. Ik geloof dit nu. En dan de derde stap is dat dan ook leren te vertrouwen. En dort dan leren uit te leven en geloten zijn dat dit is reicht en dat een sectuur ben gans te de gouden urecht van Jezus Christus neengeven deed. Zien een het leven dan ook doen nu instalen. En dat wordt van de reden uit. So, mijn vrouw aast dan velken, doen onze woorden. Zoals ik en die leven doen, zoals we reden doen, de dingen wat we doen, bewijzen die onze geloven. Zijn de eigenstalt nu onze geloven, nu de Bijbel, nu oude leven, dus krijg zoals we willen, of we komen ze naar Smars in de kerk, want dan zijn we wenigstens in de kerk geweest. Alright? De vrouw is, en dat is de vrouw wat Frans en vrouwen deed. So, meine Frau, wie dan? En ik dacht dan, wie ik 4 weken harchen deed, naar Frans in de Botschaft, Frans Niederp, dan dacht ik, dan kam ik deze Frau aan. Wann wie sollen Foss genomen worden für unseren Glauben in Jesus Christus? Wodur genug bewies sein in ons Leben, dat ze ons worden kennen, ganz schuldig, fing. Weet je wat ik mein? Wann wie wurden Foss genomen worden, wegen wie Christen wir? Wurden de genug bewies fingen in ons Leben, dat wie Christen zijn, dat ze ons woorden kennen en stoppen dafür. Dat is de vrouw. Leef wie dat Christen leven, klaar genoeg, dat er te zijn is, en dat mensen dat weten, dat wie Christen zijn. Dat was mijn vrouw. Dus vandaar waar we een beetje weer gaan. We waren nu in kapitel 3 van vers 1. Wat 3 wil ik lezen. We waren gewoon sterk om wat vers 8. Over eerstens Paulus bedreigt zijn en duur de gevallingen die hij voor de Thessalonische Christen heeft. Dat is nu wat maanden later nadat we als Paulus en Silas Thessalonica verloren deiden, wegen de vervolging weer zo zeer groot, dat weer een 3 weken was en du hast een kerk opgevangen en dat is een sterke, levende kerk. Waarom? Weil du auch noch ein bisschen mehr von reden. Aber nun schrift he ein Brief. Wat Monaten Lothar schrift he diesen Brief. Nu die Christen. Wat dann wie ein Christen geworden, wie es he in Silas zu sein verschleun worden. Anyway, so 1. Thessalonicher Kapitel 3. Lese das dit. Aus wie du ihr nicht länger, utholen können, beschloot wie allein in Athen treu zu blieben. En onze broeder Timotheus, die ook voor God arbeidt en het evangelium van Christus predigt, nu junt te schakken. Hij zal junt hem geloven opbouwen en moed toespreken dat China ween de vervolgingen terugvallen mocht. Je weet zelfs dat wie met vervolgingen rekenen moeten. Zo so wat Paulus hier zei dat, wie hierden van wo schwarer tu gonen deiden zaunt, wie wirn sei bedürt ewa jünt, du en Thessalonica, en so, sei wirn valens, Timotheus, los te loten. Timotheus wie met en tu taub, met Paulus en Silas, en Timotheus wie de ook, wo sie da nu wirn, en da wie en Korinth, van wo hij schrieven dat. Nu de Thessalonica. En hij zei, wie zijn Valens, Timotheus en los te loten? En Janka dort nicht, ze leichten den Säuermank in te holen. Aber ze willen Valens aan los te loten en aan nu Thessalonica schaken, om zijn wo de Christen deuten. Sie, die hadden da nicht Internet, die hadden da nicht Phone, oder irgendwas. Die können Brief schreiben, aber die werden mit, die können wirken in einem Moment an dir, was der Brief bei dir schein. Aber sie schrieben einen Brief, aber sie schickten den Brief mit Timotheus zu Hahn. So wie, well actually, sie schickten Timotheus vorab zu Hahn. Vor dem all. Sie hatten bedürt und sie schickten sie Timotheus, haben gut nur sein, wo down die du. Okay? Und das war die Seinde. Und unser Bruder Timotheus, der auch vor Gott arbeitet und dort Evangelium Christus predigt, nur jünt zu schicken. So sie schickten arm. Und sie werden Valens arm loszuluten dürfen. En zo, dit is de leeuw, wo zij zich ben fingen deiden. En ze naan Timotheus aan zijn broeder Timotheus, die ook voor God arbeidt. Timotheus wie een jonge man, wils Paulus leren deid, zijn mama, zijn grootmama, die weer een gelijvende christen, en Timotheus doet dat ook, en hij weer een nieuwe jonge man, en dan Paulus rekenen hem te veel, en Paulus vond hem om met te nemen op zijn reizen en zo. En zo hij zegt, dit is ons broeder Timotheus, die ook voor God arbeidt. Hij weer een kind Gottes. Hij weer een met jenge, Taub met Paulus. En, dort, de noem Timotheus, kickt ihn een bit op, dort meint einer, wat de Valens as te dein. Wat du am dash deinen dat. Wurden ze, dort, wat sie noem meinen dat. Zona, wat du deinen val. En Timotheus, wir reid auf der Reisen, wann dort in Thessalonica auch sehr gefährlich wir, aber hei fuhrhahn am nu zu sein, wo die Christen zu deiden. And, so Vers 2. And, so, hei sagt in Vers 3, so steht, je weiten selbst, dort wie mit Verfolgungen rechnen motten. Weet je wat hij zei in de Paulus zei in dit moment? Hij zei, vervolging als zij je weinig voor Christen. Wie zullen du met rekenen? Dort wat kom, dort dat kom. Dat blijft niet tijd eeuwen, maar dat komt er regelmäßig. Vervolging als een poort wat Christen zullen met rekenen. En zich niet vervieren van het komen dat. En dan doet er en doet wegen dan ook niet moedloos worden. Van het komen dat. En zo, zij zullen doen met rekenen, dort waren schwere tijden komen, oder die schwere tijden wat ze daar gaan en doen. Dort als gewöhnlich. Dort als regelmäßig. Du als nisch nicht fremd van dort, is wat hij zegt. Die weten zelfs dat wie met vervolgingen rekenen maken. En dat is een part van dat Christen leven, lieve vriend. So, wann wie nu vielleicht ein bisschen denken, so, in unsere Kultur, hier in Nordamerika, und in ein paar von den Ländern vielleicht in Europa, wo Christen nicht verfolgt wurden, und Menschen, die kommen nur dem Herrn, und sehr viel können die Gedanken und die Feilung aus, auch bei Jesus annehmen, und alles wird bei sehr fein sein, und sehr schön gut, und sehr leicht sein, und dann ist dort, wo wir gehen, und sehr, besonders eingekörtende Predigt, nur wenn du wirklich Glauben hast, dann wirst du rick sein, und dann wird alles fein gehen. Aber das ist nicht, was Paulus sagen wird. Du sind so, was ich mit dir redet habe. Ich hab nicht gewusst, dass wenn ich mit Jesus annehme, dass du in schwere Tiden kommst. Warum seht ihr mir das nicht? Dann würde ich, du wie eine Mal, die seht, wenn es so dort ist, dann wollte ich nicht, dass ich will in Christ bleiben. Oder sag ich, hoffe, weil ihr uns was damit zu tun habt. Du hab ich nicht geredet. Keiner sieht mir dort, ich hab ein Appointment mit Verfolgung. Das war Paulus gesagt. Wenn die Christen annehmen, hey, dort hast du gewöhnlich, du sollst es erwarten, du hast ein Appointment mit Verfolgung. Und, so keiner sieht mir dort, wird so schwer sein, irgendwo aus dem Christ zu leben. Wir dachten, dort wird bloß Fried sein, Fried, sehr schön, bloß viele Sehnungen, alles bloß sehr schön gehen. En leicht zijn. En gouden tijden hebben. En Paulus zegt, nee. Aber du moet mutig zijn. Dort, wann du ook een vervolging ervoren des, stark in denen geloven, dit as gewöhnlich, dit as zoos dort soll zijn. Dan blijf en dort, en blijf stark in denen geloven. Und so, wir lesen in Hebräer, so steht, Hebräer 4, Vers 8. Wann heu, auch sehen wir, heu lied, doch durch Lieden gehorsam sein. Weet je, von wem dort reden dat? Dort redet von Jesus Christus selbst. Einige Gläubigen dort, wann ich wirklich in echten Glauben ha, soll ja klar sie mein Glauben und mein christliches Leben, dann wo ich nicht Verfolgung erfahren, weil wo echt mag der Glauben sein? Elia, wie ein sehr starker, gläubender Mann, aber hei erfuhr, der Prophet in Umtassen, hei erfuhr Verfolgung? Oder, wer sein, wenn Paul, wie Paulus, nur dem, was hei wie in Jesus gekommen, hei wie so hei gegeben, Jesus nur zu folgen, Gott gehorsam zu sein. Aber hei sagt, dort Verfolgung ist eine regelmäßige Sache in den Christen leben. Jesus selbst 100% gereicht, aber hei dein Leiden, gibt sein Leben am Kreuz. So, wie können, leben. And so, dat lieden, dat is gewöhnlich, nicht dat Gott ons doll is, dat ons strufen wel verehren soll, haft nur mit strufen te doen. Dat haft te doen met dat de fiend gelegt Christen nicht. Dat de fiend is jene Christen. En so, wie doen onze Sünde ook nicht betonen.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

dit vandaagse program hoort ik alle touwheren waren van horten welkomenheiten, dat is ons een vrij dat die touwheren. In ons gebeden verlangen is dat de haar ook immer waren, wann wir dit program brengen, de zegen Gottes even ons komen mocht. En zo mocht ik ook van jou een gezegende opnoem wensen.

Laat ons beten. Lieve Vader im Himmel, ik dank die, dat du en deine grote genoed voor ons mensen een leven op deze eerd gedacht hast, dat zum Sehen sein soll. En dat du ons ook de neige kraft doet te jefst, omdat wie durch die Schwierigkeiten, in durch die Problemen im Leben kommen kennen, en dat wie in allem wat wie daunen die verherrlichen kennen. Help ook lieve Vader van der, dat wie ons loten van dien woord zijn, wat du van ons haben was, wat wie daunen zellen, omdat ook ons leven een Sehen sein kon. Ik bid dat du dien woord sehnen mochst en alle tau hier an nu kommen. En ik bid ook dat du ons leven mochst zum Sehen saten verandre. In Jesus' Namen bid ik dat en dank die du für. Amen.

Die heren waren een programma over de radiosendung Licht van Evangelium. Dat programma Licht van Evangelium wordt van Family Life Network in Winnipeg, Manitoba hergesteld. En ze weten als dat het programma dat geestelijke leven in de christelijke familie stort wordt. Dat is ook aan ze weten dat mensen door het geloven aan Jezus Christus komen mochten. We vragen ons dat je dit programma waar de hartje willen. En ons wensen je weet als ook nu waar dat je door mochten in je geloven gestort op je mond en je treist worden. We wensen je een gouden empfang en God zien een rijken zegen. Op microfoon is waar je broeder en deiner, Jacob Funk. We beten ten aanvang nog hoop. Himmlische Vader, we zijn zo dankbaar voor deze gelegenheid, dat door de radio met al die wat in verschiedenste landen waar de harsje gemeenschap te hebben. We beten dat deze halve stund nu ook waar de allem te zijn zijn wordt. Wanneer onze vrienden touwheren nu dien woord heren, dan mochten zij daaruit dat kriegen, wat hen in ihr alldagsleven persoonlijk fehlt. Mochten zij daarin kracht, moed en troost vinden. Ik bid ook dat in tien woord den moed geven wordt, die true en gehoorzaam te deinen. We danken die ober ook voor onze erlezing tegen dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn namen we dit beden. Amen.

Wel vi nu ta upp ut Filippa kapitel 2, de farge 5, där jag alf läser. Då skrifter apostel Paulus så. Je zal alle zoeën zonne zijn als Jezus Christus zelfs weer. Die van natuur uit God weer, maar dat niet als wat zegt dat hij met geweld genomen had. Hij sticht uit zichzelf uit zijn Godheid eruit, neemt knaagsgestalt aan en wordt doordat zo als wie een mens geboren. En als hij eerst een mens gestalt weer, sticht hij uit zichzelf erop en wie gehoorzaam wat omduidt om triets. Daarom heeft God aan hem alle hechsten plaats erhoven. En een nomen gegeeft, die even alle nomen staat, zodat zich aan Jezus zijn nomen alle knieën in hemel, op de eerd en onder de eerd bijen zullen. En dat alle tongen te God zijn verheerlijking bekennen zullen, dat Jezus Christus haar is.

Jezus is dan een Godszoon in een mensenzoon. Een heiland, een haar en een hoed. Er zijn nog twee zeer wichtige dingen die Jezus in verhouding tot ons mensen is. Jezus is de wijnstok. Hij is de stam en alle Christen op de ganze wereld zijn de ranken. De Heer beschrijft het ganze ding in Johannes 15, vers 1 tot 8. We kunnen bloos leven en vrucht dragen, zolang als we im stam verwassen zijn. So schwind als we niet meer am stam zijn, is onze levenszwaal aufgeschneden. En zo, als een ausziehen zal vom stam traatje deed, moet ook een Christ seine Lebenskraft van Christus traatje. Mij schijnt het Beispiel vom Herrn sehr verständlich te zijn. Ob ook wann wie dit al weiter, leef je doch leider lang nicht immer so, nicht so? Jesus is ook dat Haupt van de Gemeinde. Hij zegt zelfs, ik zie dat Haupt. Je bent die Leder. Dit Bild liegt sehr dat Bild van de Wienstock in de Ranke. En de Bedienung is ook waar dezelfde. Wenn dat ganze Christentum so aus ein Charper is, dan is dat ook waar sehr verständlich, dat een Gelet nicht allein für sich bestohlen kann. Dat kann bloß so lang seine Funktion dauern, als dat am Charper blijft. En zolang es het gezond is. Zoals ons verstand al het meeligste deed, om onze ganzen Charpe gezond en sterk te erholen, zo deed ook de Heer, als ons hoopt alles wat nodig is, om den ganzen Charpe, de ganze Gemeinde gezond en funktionsfähig te houden. En hij kan dat ook schaffen, dat we vrucht brengen. Ik hoop en bid, dat Jezus al dien persoonlijke heiland in haar geworden is. En dat u als een rank aan de wijnstok veel vrucht draagt. Wanneer dat aber niet zo is, dan lood ik die nu kracht in aan dien leven te overgeven en aan als dien persoonlijke heiland aan te nemen. Bekan aan al dien zinden en vrouw aan vergeving. En dan lood hem ook in en dien hoort nen te traatje. Bid nu nog een moment met hoop. Wie danken die voor de hemel, dat u ons dienen zien, te onze erlijzing gegeven hast. Ik bid om vergeving voor alle zinden. En wanneer van nou irgendein hartje deed, dat Jezus Christus nog niet als dienen persoonlijke heiland aangenomen heeft, bid ik dat hij dat niet langer uitschuiven wordt. Ik bid ook voor die, wat al aan die leven, dat u eind en erm geloven stootje wordt. Haar mocht u jeden touw hierop van jou waar dat rechtlich zijn. We beden dit en Jezus zijn in nomen. Amen. Christus.

0: andere programma's en alle CD's te hebben. Een CD met twee programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt.
1: De nummer voor dit programma is 694. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt je dat programma nummer 694.

Maar nu is het programma om zeeën zendt, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te stralen. Mocht God jullie rijkelijk zeeën. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wann die vrouwen oder bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijft ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie, wat ons am einen Weg waren hieren.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en de brood van het leven van deel is uit Matthäus 9, vers 8, hoe dat zegt. Als de mensen dat zagen, verchten ze zich en loofden God dat hij mensen zo'n kracht gegeven had. Dat zegt, als de mensen dat zagen. Van Jezus aan de arbeid is, dan is er ook op ernst wat te zijn. Zij hadden nog maar Jerodes en je leemde man voor Jezus raufgeloten. En ze hadden ook gezien wat voor grote weide hij gehad had, als ze aan de hand brachten. En nu? Bloos een paar minuten later steht dezelfde man op, neemt zijn bad en met grote vrede jette weg. Dit wird hem staunen. Du kost nog meer zo'n dingen zijn, wann du in Jezus zijn jeenwoord bist. Denk bloos aan den blinge Bartimaeus, aan de lome en de leprakranke, die hij huld. Een van de buiten gewöhnlichste Gefährfall mocht wellicht de Multit in Bethanien sein. Johannes schreef dort, Lazarus wie einer, die met arm am Dach zat. Wo meien all die op deze Multit wieren sich gefüllt haben? Hier am Dach met Antaub wie een Mann, die voor vier deel am Graf gewast wie. Von der passieren ook nog wundervolle en merkhafte Dinge in Jezus zijn jeenwoord. En die hem volgen, kost u van deel nog wonder zijn. Daar zijn zonen die geloven te den schnaps wieren, zonen die emmer besopen wieren, oder zonen die er de vroeges en familie mishandelen deiden. En van deel, volgen zij dem haren en geven er een heiland te ihr. Daar zijn ook zonen die hem trubbel met het gezaats wieren, oder sogar am gefängnis wieren. En nu zijn dat God zijn kinge en leven in vrede. Jezus zijn jenge kennen veel wundervolle geschichten vertalen. Die geschichten worden verschieden zijn, maar die hebben alle datzelfde thema. Die geven alle anerkennung dat door Jezus Christus zijn ze van de diesternis naar dat licht gebracht. Van dood naar leven. Van de schloverie te de zend naar God zijn genood. God zijn genood funken en God zijn genood die dan raden. Dort ist kein Wunder, dort aus den Menschen dort Wunder mit den gelähmten Mann sahen, sei Gott lobten. Hier hatten sie Gott seine Kraft klar gesehen. Gott hat seine Hand ausgestreckt und seine Herrlichkeit bewiesen. Dort an sich selbst wir genug Ursache, Gott zu loben. Weil wir uns niemals wehren und bleib sein mit Gott loben, wann wir seinen dort ein Sender von seiner Sinn frei gesagt wird. En nu zijn Heiland loven en aanbeden deed. Dat is toch ermer een wunder, wann een zender genood fängt. Een daunt als hij een grover zender weer, oder een gescheider zender. De engel im Himmel freien zich, wann irgendein zender genood fängt en dem Herrn aanneemt. En wann du im Himmel frei das, so wie hier op Erd ons dan nicht ook freien, so wie nicht ook alle dan Gott loven en danken, ik kon deze geschichte van den gelähmden Mann niet sluiten, ohne die eine Frau stellen. Is dit al deine geschichte geworden? Hast du al zo'n treffen met Jezus gehad, wo hij die van den sindlich het leven frie gemerkt heeft, en die te een nieuw mens gemerkt heeft? Waar niet? Dan kom van deel nog aan, bekan deine Sünd, en lood aan en dien Heiland en harte zijn.

0: The clock has eind.
1: Kolosser Kapitel 4. Jeharen, ziet je recht en wist ik dat je hier te je niet knacht. En denk daaraan, je hebben im Himmel ook einen Haaren. Hult aan met beten, ziet wakker en dankbaar. Bet ook voor ons, dat God mocht eine der opmerken voor zijn woord, en dat wie dat geheimnis van de radung der Christus predigen kennen. Dat is wo wein ik einsat. Bet Gott darum, dat ik dat mocht so klar sein, als ik soll. Leeft weis für die noch nicht der Gemeinde hieren, in deute Tiet Gott brücken. Jun Reden soll immer leiftolich und interessant sein. Bemerkt jünd, einen jeden sollte antworten, dat het Gott verarm is. Wer het met mir steht, wo Tychikus, de Leuverbrüder, in truer deiner in Mädchenacht am Haaren, jünd alles vertalen. Den schenk ik jünd han, dat je weiten kennen, wer ons dat hier jeet, en om jene horten ab te munteren. Hij tja met onze leiven en truen Bruder Onesimus taub, de einer van jünd is. De worden jünd alles vertalen, wer dat hier steht. Aristarch, de hier met mij taub am Gefängnis is, bestalt jünd te dreissen, en zo ook Markus, Barnabas sin vader. Jünd is al gesagt worden, wann de ne jünd tjemt, neemt am vriendlich ab. En Jesus, den zij Justus nanen, bestalt ook allen te dreissen. Dit zijn de einzige Juden, die met mij taub voor God zijn recht arbeiten, en die zijn voor mij een Tröst gewaast. Epaphras, einer van Jünd en een deiner voor Christus Jesus, bestalt Jünd te dreissen. En zijn gebeder tjampt hij immer weiter voor Jünd, dat je mochten voll gewassen am Glauben stonen en in alles gehorsam te God zijn Wellen leven. Ik zei van hem, dat hij am Jünd en die in Laodicea en Hierapolis zeer besorgt is. Ons leuwevriend Lukas de Dokter en Demas bestale Jünd te dreissen. Je reist de Bruder in Laodicea. Je reist Nympha in de Gemeind in haar huis. Wenn Jünd des Brief erst vergelest worden is, dan seid da no, dat die ook in de Gemeind in Laodicea vergelest wordt. En dan seid da no, dat je ook den van Laodicea lesen worden. Sag dem Archippus, sei da no, dat du dat woord verrechten deest, dat du am Herrn getreien hast. Ich, Paulus, schrieb diesen Gruß mit mir eigene Hand. Denkt an mich im Gefängnis. Mocht dich Not mit Jünd sein.

0: Du hast angeschaut naar het programma Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In het laatste programma zagen we wat de schrijver hier in Hebräer en het Nieuwe Testament zegt van wat en waarop je geloven is en waar zo'n geloven zich aan waardegeborene mensen wordt bewiesen en er algemeiner wandel. De meeste mensen würden sagen, dat ze geloven dat Jezus is om Christus gestorven voor de ganze Welt zendenschuld, aber te dezelfde tijd kennen zij niet werkelijk verstaan wat dat meint te geloven dat Jezus ook vereend persoonlijk gestorven is, zodat zij dat in dit leven al kunnen weten dat ze geraad zijn en zijn een ganz nieuw mens geworden, zoals Paulus dat zegt in 2 Korinther kapitel 5, vers 17, wo hij zoals dit zegt, door wegen, wanneer in Christus is, dan is hij een nieuwe mens, dort wat hij verher weer, is niet meer. Hij is nu wat ganz nieuw geworden. En het vandaagse programma, waar we weer zijn, wat de Bibel ons leert van wat een abreicher Glauben wirklich is. Ik lade die nu weiter aan, in die Schule te blijven, te zijn, wat de Bibel ons van der Ware te leren heeft, besonders van Glauben, en wo zo'n Glauben zich in ons eigen Leben wordt bewiesen. Herr, ik dank die Ware für den Wort, en bid dat du jeder Tauhörchen mocht rechtlich sehnen. Amen. Hier is Ware Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: We zijn nu naar dat elfde kapitel in de Hebreeënbrief gekomen. Dit is dat kapitel dat den geloven betoont. Dit kapitel wordt ons van mensen vertalen die in de vergangenheid en geloven gewandeld hebben. Dit is een kapitel dat nu in deze tijd ook nog geschreven wordt, eindelijk. Dat wordt vielleicht niet in een irdische boek geschreven worden en de namens van zo'n mensen worden niet in de Bibel gevangen worden. Aber die sind danach door angewezen. Ere Nomes sind in dem Lam zijn Lebensboeken angeschreven en ere Werke en Wandel sind in Gott zijne Beke angeschreven. Menschen haben Janke beregeld te leven, leven aus derchem Glauben. Door is werkelijk nust in den Glauben, woeren mensen zich pochen kennen. Im Glauben verloot wie ons ganz op wat Gott gezegd heeft en wat Hij gedaan heeft. Beregeld Leven meint dat wie ons op kunst verloten worden, onze eigene kunst. Aber dat je felt God nicht. God wil haar dat wie durch den Glauben leven zelen. En de Unglauben is dat schlimmste dat wie ver God schmieden kennen. God kan geen mens raden die hem Unglauben blijft. De enige weg wo irgendein mens kan zelig worden, is durch den Glauben en dem Herr Jesus Christus. Ik wil nu de eerste drie vers in Hebreeën dat elfde kapitel lezen, zodat we onze gedanken in den rechte weg leiden kunnen. Hebreeën dat elfde kapitel, de eerste drie vers. Nu de geloven is de werkelijkheid van dat wat man hoopt, en bewijs van dat wat niet te zijn is. Dan derg dit, kreeg je die te alle tijden erzeugnis. Derg hem geloven verstoor wie, dat welte der God zijn woord toegerecht worden, zodat wat nu te zijn is, niet van dat hergekomen is, dat ram ons te zijn is. Een Bibelleraar heeft dit van deze mensen in dit elfde kapitel te zeggen. Dat leven zal van den geloven bemeesterd zijn, niet van twijfel. Dat met hem van hoopning belicht worden, en niet door vertwijfeling bedunkeld worden. Wat we hem leven doen met leef en gemeenschap op een boren. De geloven is niet zo als een stromend schatel of een stromend kuffel dat in een glasschop afgewezen wordt. De geloven is niet eigen woord dat uit de lucht genomen wordt. De geloven is op God zijn woord geboet. De geloven moet op een goede grond vastgesteld worden. Wanneer God wat zegt of wat deed, dan zullen we dat leven en aannemen. Dat is wat ons in den derde vers in dit kapitel klaargemaakt wordt. Wie wäre nicht ram als God de welt erschaffen deed? God zijn woord, de Bibel, vertelt ons over dat God dat toerechte deed, durch sein Wort. Er mag dort von Sund, was nicht zu seiner ist, dort heet was nicht wir. Dort kann kein Mensch verstehen oder donen, aber wir leben einen Gott, der dort donen kann. In Kolosser, das erste Kapitel, der 14. bis 17. Vers, steht dort geschrieben, in wem, dort heet Christus, wie der Radung ha, die Sünde sind uns verjeft, die ein Bild ist von dem Gott, dem nicht zu sehen ist, und als die Erstgeborene von aller Kreatur, willst du dich an, als alles geschaffen, in der Himmel und auf der Erde, dort zu sehen ist oder nicht zu sehen ist, auf der Throne sind oder Gewalten, Regierungen oder Herrschaften, alles ist dich an, und vor allem geschaffen. Hij weer eier als alles, en alles besteedt en arm. God zijn woord wordt immer stonden blijven, en wie kennen ons op dat verloten, wil dat God zijn woord is. God is true. Hij kan niet regonen op zijn woord. God zijn woord is krachtig. Hebreeën dat vierde kapitel, de twaalfde vers, leest zo. Dan God zijn woord is een levendig en krachtig woord, scherper als een tweesnijdig zwaard, en schnitt derg wat zeil en geest uit en neen, en je lied en moog, en kan je danken en hart vernemen, rechte. Also, wie moeten God zijn woord leven en aannemen, oder wie worden ons te alle hand evelaie aan jewe. God zijn woord leven brengt ons vrede en wijsheid. Vierde vers. Derg hem geloven opvat Abel, en betert opvat als Kain. Derg woont het zeichnis jef, wij in zijn goof, en door derg redt hij nog, wanneer hij ook dood is. We komen hier naar zo'n mensen die aan het aanvang van deze wereld leefden. Abel en Kain werden Adam en Eva ere zeens. Door we een grote onderscheid tussen deze twee breder, we moeten ons hier ook bedenken dat deze jongens een zintelijke natuur getreden hadden als ze geboren werden. Kein wie de eerste die in deze wereld geboren wordt, zijn nomen meint je treje. Waarom wordt hem zo'n nomen gegeven? Hier moet we teruggaan naar de tijd als Adam en Eva gezindigd hadden, en God hem gode een aantjeem, zodat hij met aanreden kon. Hij moest aan wegen ere zind strofen. God geeft aan ober ook een verspreken, dat wie aan de toekomst en dan reken deed. Dit is wat God tot de slang, oder dem Soten, seht, als hij arm rechte deed. In 1. Mose, der 3. Kapitel, der 15. Vers. En ik wou vriendschap tussen die en de vrouw brengen, en tussen dienen nog komen en eren nog komen, hij wou dien kap verkwatschen, en du wouwst zijne haak derchsteten. De vrouw er nog komen is de Heer Jezus Christus. Wo weet wie dat? Hier is de vers van Jesaja 7, 14, die dit verstalt, doorwegen wordt de Heer zelfs junt een teken geven, checkt, de jungfrouw wordt een andere omstand komen, en wordt een zin in de wereld en dan brengen, en wordt aan Emmanuel nana. Dan, honderden jaren later, kwam een engel naar de jungfrouw in Galilea, die Marie heet, en geef haar de boodschap dat in Lucas 1, 30 bij 33 beschreven is, en dat las zo. En de engel zei te haar, engst die nicht, Marie, dan du hast bij God je nood gevangen. En zei mal, du worst met kind zijn en din mutter lief, en worst een zin ter welt brengen, en du zost aan dem nomen Jezus geven. Die wordt groot zijn en wordt dem allerhechte zijn zin genaamd worden, en God de Heer wordt aan zijn vader doof zijn troon geven, en hij wordt eeuwig over dat geschlecht Jacob harschen, en zijn koninkrijk wordt niemals een eng haar. Wanneer we terug naar Eva gaan, dan zullen we zien dat zij leeft dat God wordt krijgen doen als hij gezegd had. Dat je te zien als zij er zijn Kain zijn nomen geeft. Ik ha een man van de Heer gekregen, zegt zij. Zij leeft vielleicht dat er zijn de raden wordt zijn, die de Heer versproken had. Zij kon niet weten dat het zo lang nemen wordt, wat de raden komen wordt. Adam en Eva kunnen niet weten dat in een steed dat Kain de rader weer hij een merda. Door zijn in deze tijd gewisse geleerde mensen, die zeiden dat wanneer een mens in zin leeft, dat zijn elderen of verwanten door verschuldigd zijn. Dat is de waarheid dat wij in de zin geboren zijn, dat jo. Aber de schuld kan niet op een andere mens gelegd worden. Wij zijn zinder. En daarwegen doen wij zindelijke dingen. Kein hat geen grootelder. Ook niet onkels oder tantes, den hij beschuldigen kan. Hij zelfs weer de zinder. En dat eerste Moseboek lees wie dat Kein een vormer weer. En dat Abel een hoord weer. Door wie in de tijd dat beide een apfel brachten. Abel bracht een eerstgeborene van de herd, en Kein bracht dat vrucht van de eerd. Dat neem Abel zijn apfel aan, aber Kein zijn apfel neem hij niet aan. Waarom? Abel bracht zo'n wat God bestemd had, aber Kein deed niet. Hier zijn twee andere schriften die ons hier uithelpen kennen. In 1. Johannes, de 3e kapitel, after een 12e vers, staat dit geschreven. Dit is dan de nachricht dat wij van aanvang aan hebben gehoord, dat wij ons ondereinander zullen leef hebben, niet zoals Kein, die van den bezer weer, en sloeg zijn broeder dood. En waarom sloeg hij hem dood? Wil zijn ene woordje aangereicht werden, en zijn broeder zijn weer gereicht. En dan in den Judasbrief, de 10e en 11e vers, hebben wij dit beschreven. Aber aan een hand weten deze mannen niet jegen wat ze lasteren, aber aan de andere, wat ze verstonen en natuurlijke, als unvernünftige Tieren, zijn ze daardurch aangekomen. Wij aan. Dan ze zijn en Kein zijn weich gegonen, en even Jevesik en Biliam zijn erweich en dan verjewenst, en Tjema am en Kora zijn oproer. Hier wordt ons gewezen dat Kein zich jegen God gestalt had en wordt van dievel en de zind en aangeveerd. Wanneer we dit derg denken, dan zullen we zien dat Abel een geloven en God had, aber Kein had niet zo'n geloven. Abel bracht een apfel dat God aannemen kon, aber Kein deed niet. Als Adam en Eva gezindigd hadden en zich kleden van bleden gemaakt hadden, kwam God op een avond met aan te spazieren. Hij neemt de kleden niet aan die ze gemaakt hadden. Wat deed God dan? God deed aan met tierenval bekleden. Nou, van waar kon hij zo'n val creëren? Een tier moest doodgemaakt worden, dat bloed moest uitgegoten worden. In Hebreeën, dat 12e kapitel, reed de schrijver van de goede verwantschap die wij met Christus en andere Christen kunnen hebben. Dan schreef hij dit in Hebreeën, dat 12e kapitel, 24e vers. En nou Jezus de vermedelaar over dat Nieuwe Testament en nou dat besprengingsbloed, dat beter reed als Abel zient. Van dit schijnt het zo dat Abel zijn apfel een geslachtet lam weer, zeg maar, en dat nou de toekomst aan wie ze deed, nou dem Heer Jezus. Hij bracht zo'n wat God erwählt had, aber Kein bracht zijn eigen woordje. Dat is waarom God Kein zijn apfel niet aannemen kan. Kein werd de eerste mens die zijn eigen woordje naar God bracht. Aber hij werd niet de laatste. Zoals God Kein zijn apfel niet aannemen kan, zo kan hij ook niet die woordje aannemen die du voor die radung brengen wist. Du kannst bloos tegen geloven en dem Heer Jezus zelig worden.

nu de vijfde vers in het twaalfde kapitel in Hebreeën. Door het geloven wordt hij nog waargenomen dat hij den dood niet zag en weer niet te vingen wils God aan waargenomen houdt. Dan eer hij waargenomen wordt, houdt hij het zegenis gekregen dat God een gevallen houdt aan hem. De nächste man den we hier treffen is hij nog. Zijn geschicht wordt ons in dat eerste Moseboek in dat vijfde kapitel vertaald. Daar wordt ons beschreven hoe mensen geboren worden en dan ook dat ze sterven. God had te Adam gezegd dat wanneer hij dat verbodene vrucht eten wordt, dan wordt hij sterven. Geestelijk sterft hij voorts. Hij wordt van God afgesneden. En charpelijk sterft hij bij 930 jaar later. En zo is dat met alle mensen geweest. Buiten Henoch en Elia. In 1 Mose 5, 21 tot 24, heb ik deze korte geschicht van Henoch. Als Henoch 65 jaar oud was, had hij een zoon, Methuselah. Nadat dat Methuselah, manchmal ook Methuselah genaamd, geboren was, leefde Henoch nog 300 jaar en die hij met God wandelde. Henoch had nog andere dingen. Alles toop leefde Henoch 365 jaar. Henoch leefde in gemeenschap met God. En dan verschwonk hij. God had hem waargenomen. Dit is een zeer interessante geschicht. Hier weer een mens die een echte geloven en God had. Dat weer op een echt bloos een kap geloven. Hij wandelde met God. Wie kan er bloos tegen den geloven naar God komen? En dat kan bloos de Heer Jezus zijn. Henoch had een zeichnis dat God een gevallen had aan hem. Nadat dat een mens waarde geboren is, zal zijn leven een wandel aan geloven zijn. De geloven is groot zo wichtig aan ons wandel als dat in de radung is. Hier zijn meerdere vers die dat betonen. Efeze 4, het eerste vers. Ik zie dem Heer zijn gevangen, daarom praag ik u dringend, dat je zo leven dat het stemt met de beroeping met die je beroepen zijn. En dan Kolosse, het tweede kapitel, de zesde en zevende vers. Zoals je Jezus Christus, dem Heer, aangenomen ha, zo wandelt ook in hem, je wartelt en op je boet in hem, en bestedigt hem geloven, zoals je geleerd bent, en rijkelijk dankbaar. 1 Thessalonicher, de tweede kapitel, de achtste en twaalfde vers. Zoals je weet dat wie in jeder ene van junt, zoals een vader zijn tjinge, vermoond en je treist ha, en je zegt ha dat je zo leven zullen als het zich ver God je heert, de junt te zijn rijk en zijn heerlijkheid beroepen deed. En dan 1 Thessalonicher, het vierde kapitel, de eerste vers. Te goede laatst, breder, wie prachere en vermoonen junt aan dem Heer Jezus, dat je zo leven als je van ons je leert ha, en God toe je volle, zoals je ook donen, en dat je daarin ook rijkelijk toenemen. En aan zijn eigen kracht heb je dat niet voor je brengen, oh nee. God heeft ons dem Heilige Geest gegeven, en hij heeft de kracht die ons jeder dag veelt. Durch den Glauben heb je aan de vrijheid geven en ons leven te werken. O mocht de Heer ons alle die nood geven, dat te donen. De zesde vers. Ober ohne Glauben is het onmogelijk God te gevallen, dan wees ik nog God nodig dat mocht leven dat God is, en dat hij den beloont die hem uitzieken. De radung is een goof van God, dat kan niet verdiend worden. Ober nadem dat wie zijn zelig geworden, dan worden die werken beloond worden. Ober niet verheer. Am geloven wandelen meint dat wie God leven, wanneer hij ons weten laat wat wie doen zelen. En van wat wie weich blijven zelen. Dit heeft hij ons in de Bijbel uitgelegd. Dat meint dan ook dat wie ons met de Bijbel moeten bekend maken. Daar zijn mensen die zeggen dat ze leven niet dat door aan God is. Zo'n mensen worden God niet om je vallen te kunnen zijn. Jeet niet. Dat meint niet dat God zo'n mensen niet leef heeft. God zijn woord zegt in Johannes 3, 16, dat God de ganze wereld leef heeft. Dan God heeft deze wereld zo leef gehad, dat hij zijn eentje zin heeft. Dat alle die aan hem leven niet verloren gaan, maar dat eeuwige leven hebben.
Dat is niet hetzelfde, want de Bijbel zegt dat God alle mensen lief heeft en dat ze op een niet aantum gevallen zijn. God heeft alles gedaan wat er fehlt, zodat mensen kunnen zelig worden en arm ook te gevallen zijn. In Rijmen 5, 8 vers, staat dit geschreven. Dan kaum wordt iemand weer sterven voor een gerechte man, want vielleicht ook voor een goede man, wer zich nog mocht wagen te sterven, aber God bewies zijn leven aan zijn Eva, en dem, dat wils wie nog zinder wieren, starf Christus voor ons. Goede woeken haar er steed, aber die haar geen wiet zo wiet als dat met de radung te doen haft zemo. Wann wie God tum gevallen willen zijn, dan mat wie am geloven no am komen. Dit wordt ons ook in Efeze 2, 8 bij 10 de vers klaar gemaakt. Dan dech nood, zend je zelig geworden, dech den geloven, en dat niet uit jezelf, dat is een goof van God, niet erg woeke, dat geen zich wordt pochen kennen, dan wie zend zien geschaft, en Christus Jezus erschoven, te goede woeke, die God verheer, reed gemaakt houd, zodat wie daarin wandelen zullen. Wann een mens dem Herr Jesus aus Heiland dicht in Glaube annimmt, dan gefällt Gott dat sehr. Zijn Glaube verherrlicht Gott. De Glaube nimmt die Bibel an als Gott zijn Wort. Gott wordt zo doen als hij gezegd heeft, en dat eert aan wann wir ans dorp vaststellen. Wir komen aber nicht bloß nur de Radung dicht in Glaube, wir moeten ook in den Glaube leven en wandelen. Wann wir willen haben, dat ons leven zal Gott om je volle zijn, dan moet wie am Glaube leven en wandelen. In Rijmen, dat eerste kapitel, de 17e vers, lees wie, dan daarin, dat heet het Evangelium, is Gott seine Gerechtigkeit je op en boord van Glaube tom Glaube, zoals het geschreven staat, de Gerechte zal der zijn Glaube leven. Dan lees je ook dit in Galater 2, 20, 21. Vers. Ik zie met Christus gekruisigd, nu leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. En dat leven dat ik nu in vlees leef, leef ik in geloven en God zien zien, die mij geleefd heeft en heeft zichzelf voor mij aangegeven. Ik doe God zien je nood niet ontzien zaten. Dan wanneer je rechtigheid dicht tot je zaad stemt, dan is Christus am sonst gestorven. Also ook dat die waarde geboord is, oder wordt ans wandel onbelangt, dat moet dich den Glauben vor dich gebracht worden. Meine vriend, dat Evangelium maakt dat klar, dat die Radung bloos dich dem Herr Jesus gekomen is, en dat een mens bloos dich den Glauben kan gereicht gemaakt worden. Dat moet wie leven en aannemen. Hier is wie dat in 1. Korinther 15, 1 bet 5 beschreven is. Nu maak ik junt dat evangelium bekend, breder, dat ik junt je predigt houd, dat je ook aannemen en woont je ook stonen, derg woont je ook je raad zijn, wan je dat woord vasthouden, dat ik junt je predigt heb, buiten wan je hem zandst je geleefd ha, dan ik bracht junt dat wat dat eerste is, dat ik ook je kregen houd, dat Christus voor onze zinde sterf, no die schrift no, en dat aan begroofd wordt, en de derde dag van dood opstond naar de schrift nu, en dat hij zich zijnde leidt van Cephas, en dan van de 12. Dat evangelium reed van de Heer Jezus zijn dood op een kruis van onze zinde, en dat hij van dood opgestonden is. In Rijmen 10, 17 wordt ons vertaald, dat de geloven derg dat Heere komt. Dat is wat het zegt. Also de geloven komt derg Heere, en Heere kämpft durch Christus sein Wort. Du hast nu Christus sein Wort gehört. Nu die Frage ist, wat wirst du da nu mit tun? Wann du dat aus de Wahrheit annehmen wirst, dann kannst du dat ewig Leben haben. So wird uns dort in Johannes 1, 12 und 13 beschreven. Aber all die arm annehmen, dat heet Jesus Christus, geef hij dat recht, God zijn kinder te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijk het verlangen, ook niet uit een man zijn willen,
aber von Gott geboren sind. Den Glaube macht in dem Herr Jesus sein. Hey, es für die gestorben und dadurch haft er für alles betont. Wann du am Glaube annimmst, dann wird er deine Sünde vergeben und wird die sein Heilige Geist geben, sodass er an dir wohnen kann. Dann wird er die Kraft geben, sodass du am Glaube wandeln kannst und Gott zum Gefallen sein. Nun möchte der Herr dir alle reichlich segnen.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Charlie en Amy gingen raam en dachten, wenigstens dat we met einem oog deze strudel aanzetten konden. Na wat zullen we doen? Charlie stelde zich bij het open venster op een tuinspets. Jo, hij kon schijn aanzetten en de deus weer open. Die reed op een wonderschön. En Amy stond aan de zijde en reed hem Emma aan hem haam. Du, het wil hem ook zijn en wenigstens een beste redden. Na wacht, hij ging in de garage, holt een paar steunen, liet ze aan de wand en stelde zijn zesde naar boven. Wertlich, zij kon hem strudel zijn. Aber zij held het niet uit. Zij stelde haar vingertje in en wollte ook de strudel proeven. Nee, dat jent niet, ze wie trotzdem niet zo groot genoeg. Dan nam Charlie ze wader af van de steiner en stal zich daar bovenop. Oh, en sie lag nog een lepel. Dan mag er zich gedanken. Wat je niet wil maken, dat mama dit ook niet ziet, want wie ook een stetje ervan proeven worden.

Johai had ook een snelpsmassa bij zich in het huis. Want hij een beste woord de taart afsnijden en met een lepel daarna kruipen, dan konden ze toch wenigstens de schijne appel proeven. En dan wordt mama ook nog zijn. Zo deden ze dat ook. Hij snijdt een beste aan de taart aan en dan kruipen met een lepel daarna en het eerste gaf we proeven Emily. Zij proef van een appelstrudel. Oh! Dei schmaat schein, ze wil hier nog een bestje. Na dan, zei Charlie, me proef etmaal, het kon doch niet bloos die dat jewe. Proeft hij een stetste, ja, werkelijk. En zo speerde ze dat niet mal en dachten niet dat ze alle appel uit dem strudel uitje eten hadden. Wat wie nu? Na nu moesten ze schwend weg, dat zijn ook bemoord dat ze door weeren.

Mehrdach jente Dinge und Schlei. Ama Wada hodde sein schlechte zu wessen. Wot wot sehne, wenn Mama wot doch Lüt feie, dort so am Opelstrudel dobi wäre. Oba heitig noch einmal nennen? Nö, alles wie normal, wie noch zu seine. Na jo, und ab nun, wenn die Jast kommen, sehen sie jeweinlich auch im Bad, dann war es auch noch mehr trier. Na nu, kaum auch von der schönen Hüs, und nu wie Onkast ete, kaum de Jast, und wo, Tante Wanda se, seht det mal, Säutjene, je dürfen noch eine Stund länger abblieben, je dürfen von damit ans Taub Onkast ete. Oh, Charlie dacht niet, dat wolle doch überhaupt nicht, hij wollte einem seine. Met einmal wird het alles ruut komen, dat de Opelstrudel ganz ladig wie. Oba, ze konden nog andere tuinen. Nu zouden ze am desch uit de onkast en nu bracht mama op een talen den Opelstrudel. Ze stelde hem aan, nam de massa, schneid derg en met einmal vol de Opelstrudel taub. Wat is dat, zegt de mama. Zijn zijn appelbenen? Ze wat heeft het toch niet? En het had nog dit mol extra bij mijn baatje bestaald, niet mol zelfs gebakt. Zegt tante Wanda, aber sei interessant. Van benen is er ganz schleverig en nog nood. Appel wäre de benen. Haft het baatje jong de ruutje jeten? Oba is dat een niederträchtige jong, dit jeft toch niet. Na goed, de mama nam de talen van desch en zei wie zo opgericht. Maar je gooit een baatje dem vertalen wat mij passiert is nu. Nu had het juist en had niet mol een koek op een desch, een normale.

De tenja, deren hoort, dat klap zo luid, die dachten de mensen hier dat anders ziet. Oba, nu durfde ze in de boven komen. Jeder lachen ze in een bad, oba kom niet terug. Emily wist dat zij had nu zo wat schlechtet begonnen, wenn ze ook klein wie.

Ide en de papa biedt voor zijn tienja. En hij bed God, bitte, bewo mijn tienja van liee, van schlachte gedanken, en jef dat ze Emma werkelijk Emma deentje daaraan, dat wanneer ze wat buitens doen, dat ze de met ook die schoede. Verzeiden. En dan gaven ze ihre tienja een kos en de randen naar boven. Nu lag Emily en Charlie in ihre baden. En die konden nu zo ruhig einschlopen. Nu, wirklich nu, houden ze in.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Dat ganze Nieuwe Testament handelt zich om Jezus Christus en om zijn navolger. Vandaar wil ik over Jezus Christus reden. En hij heet immer waar de mensen vrouw, waarom zal ik aan Jezus blijven? Is hij werkelijk de einzige weg, zeilig te worden? Oder heeft dat nog andere weg naar de hemel? Nadem dat onze zanger dit lied gezongen hebben, wil we ons een Bibelwoord uit Filippa kapitel 2 van vers 5 der 11 lezen en even de vrouw in bed noda no denkje. Ik wou nu dit lied dat schriftwoord uit Filippa kapitel 2 van vers 5 der 11 lezen.

Wel wie het hoop uit Filippa kapitel 2, de verse 5, dat je al lezen. Daar schreef de apostel Paulus zo. Je zullen alle zo je zonen zijn, als Jezus Christus zelfs weer. Die van natuur uit God weer, aber dat niet als wat zag, dat hij met gewalt genomen had. Hij stieg uit zichzelf uit zijn Godheid eruit, neemt Knechtsgestalt aan, en wat dadurch zo als wie een mensch geboren. En als hij eerst een mensch gestalt weer, stieg hij uit zichzelf erauf, en wie gehoorzaam wat omdood omtreedt. Daarom heeft God aan hem alle hechsten plaats erhoven. En een nomen gegeeft, die even alle nomen staat, zodat zich aan Jezus zijn nomen alle knieën in hemel, op de eerd en onder de eerd bijen zullen. En dat alle tongen te God zijn verheerlijking bekennen zullen, dat Jezus Christus haar is.

Jezus is dan een Godszoon in een mensenzoon. Een heiland, een haar en een hoed. Er zijn nog twee zeer wichtige dingen die Jezus in verhouding tot ons mensen is. Jezus is de wijnstok. Hij is de stam en alle christen op de ganze wereld zijn de ranken. De haar beschrijft het ganze ding in Johannes 15, vers 1 tot 8. We kunnen bloos leven en vrucht dragen, zolang als we im stam verwassen zijn. So schwind als we niet meer am stam zijn, is onze levenszwaal aufgeschneden. En zo, als een ausziehen zal vom stam traatje deed, moet ook een christ seine levenskraft van Christus traatje. Mij schijnt het Beispiel vom Haaren sehr verständlich te zijn. Ook wann wie dit al weiter, leef je doch leider lang nicht immer so, nicht so? Jezus is ook dat Haupt van de Gemeinde. Hij zegt zelfs, ik zie dat Haupt. Je bent die Leder. Dit beeld ligt een zeer dat beeld van de wijnstok en de ranke. En de bediening is ook waar dezelfde. Want dat ganze Christentum zo als een tjarpe is, dan is dat ook waar zeer verständlich, dat een gelet niet alleen voor zich bestonen kan. Dat kan bloß zolang zijn functie doen als het om tjarpe blijft. En zolang is het gezond is. Zoals ons verstand al het meeligste deed, om onze ganse tjarpe gezond en sterk te herhalen, zo deed ook de haar, als ons hoopt alles wat nodig is, om den ganse tjarpe, de ganse gemeente gezond en functionsfähig te houden. En hij kan dat ook schaffen, dat we vrucht brengen. Ik hoop en bid, dat Jezus al dien persoonlijke heiland en haar geworden is. En dat u als een rank aan de wijnstok veel vrucht draagt. Want dat ook niet zo is, dan lood ik die nu kracht in aan dien leven te overgeven en aan als dien persoonlijke heiland aan te nemen. Bekan aan al dien zinde en vrouw aan vergeving. En dan lood hem ook in en dien hoort neemt het traatje. Bid nu nog een moment met op. We danken die voor de hemel dat u ons dienen zien te onze erlezing gegeven hast. Ik bid aan vergeving voor alle zinden. En man van nou irgendeine hartje deed dat Jezus Christus nog niet als zijn persoonlijke heiland aangenomen heeft, bid ik dat hij dat niet langer uitschuiven wordt. Ik bid ook voor die, wat al aan die leven, dat u eind en erm geloven stoot je wordt. Haar mocht u jeden touw hier van jou waar dat rechtlich zijn. We beden dit en Jezus zijn naam. Amen.

0: andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt.
1: De nummer voor dit programma is 694. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt je dat programma nummer 694.

Maar niet is het programma te zijn zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het meidig mag God zijn goed uit te strolen. Mocht God je rijkelijk zegenen. En nu verafscheid we ons waarde van jullie. Want God had zowel hier een wederprogramma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog Gott met jünt, wat jens am einen Weg war der Heere.

In vers 15 van Psalm 50 zegt God ons, dat wie hem in onze nood aanroepen zullen en hij ons helpen wordt. Daarvan heeft tot genoeg geschichte te vertellen. Eine ganz besondere daarvan is die van John Newton. Hij leeft van 1724 tot 1807. Toen eerst leeft hij een zeer verloren het leven. Hij ging onder de sklavenhandler, onder door waar mensen gekocht en verkocht worden. Deze sklaven worden van Afrika met een schip geholt. John wordt kapitein van zo einem schip. Zijn schip kwam in een grote storm, zodat hij niet dacht dat hij door met hem leven uitkomen wordt. En deze nood schreef hij te God om help. En God bewoord hem. Dat bewerkt dat hij te inzicht kwam en zijn leven God overgaf. Hij ändert niet meer zijn leven, hij kämpft wieder ook jegen deze sklavenhandel. Als hij dan al oud weer, dacht hij over zijn leven nog en staand hoe wunderbar God in je grepen had. Dan schrijft hij een lied wat zeer beleefd geworden is. Dat heet, O God is je nood zo wunderbar. Dit lied is ook in vele andere spraken overzet worden, sogar in Plattdeutsch. En dat wil we nu horen om dit programma af te sluiten. Henk Nevelt wordt ons tot zingen.

Gode Marius. Vandaar een steenzaag. En de gons laatste juni. Die bejuist hier Christoph. Die hand hier waar half zeven Samarius in Paraguay in de kolonie Tres Palmas van woe ik die gons hartlich juiste. Wou dat had met jene fotja, want je dan nu al zo zimlich meer steiner wie je hand in de kolonie. Moet je dan allemaal nog zo'n verke auto waschen? Ah ja, dat zijn je zinnen die wel een hand dat fattig dat zal blankeren als een spiegel, nee? Dan wascht je in ieder geval trotzdem zo'n verke. Maar ik kom in zo'n verstalen dat wat niet zo leeg radelijk wordt. Dat is je een zaak wat mensen niet allerdeutlich is, maar een witte auto dat in deze jaren voor dat is. Dat is niet unbedingt een zaak wat zeer weinig arbeid is, want man dat wit huilen wil. Want einem de rode, de rode tuin te banen, dat is dan, get je dat ook nog, maar dan vat einer irgendwann nicht mehr een witte auto. Zo. Dat heb je al gezien. We gaan van deze dinsdag. Dinsdag. En dat is de 30ste juni. En Mario vangt Koprolanda aan. Marius wordt geruiterd om komen. Dat moet ze zeggen. Dat we allemaal zijn als we ons de Olaan betrafen kunnen. Ik word ook zeggen. En van een paar weer spazieren was. En naja, allemaal zijn wat we doen voor de hand. Als Mate er af. Vielleicht nog een beetje terreurend. Zodat Mate jou in de hand hem in de hand huilen. Zo. Van deze dinsdag zal het opwarmen bij 20 graden Celsius. En makkelijk worden bij 13 graden. Dat is wat de waterdienste ons hier aangeven. De nächste harig van ons dan hier molen leuten.